Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: flashlight.
1: Bye.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit

Maya kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zon.

jij ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man, die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van het Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.

0: Break top 3.
1: Maak er tegenwoordig ook overal remixen van, hè?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van het Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldde Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Om 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: je nodig.
1: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende Klassiekers, een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.

bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Om 2:00 vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: zeggen, kopje koffie?
1: Nou nee, ik heb er net twee op. Dus ik hoef geen koffie meer. Jij, Otto?
2: Nee, we hebben er net eentje op.
1: Oh.
2: Trouwens, ja. Ik heb er al eerder op. Ik heb thuis ook nog, voordat jij voor de deur stond, ook nog een twee opgenomen. Dus ik ben weer helemaal quick fit.
1: Ja, ik ook wel. Ik had vanmorgen ook al twee op. Voor de,
2: maar ik ben echt nooit geslapen hebben. Nou,
1: ik ben altijd vroeg wakker hoor.
2: Ja, maar ik ook altijd.
1: Ook
2: maar wat genieten we weer van het mooie weer, hè, dit Pinksterweekend. Ja, natuurlijk. Voor alle mensen die op de camping zaten, is het toch fantastisch.
1: Oh ja, op de camping wel, ja.
2: En de horeca die gaat ook weer lekker de zakken vullen. Want vandaag zullen wel weer de terrassen ook weer overal vol zitten. Maar goed, daar zijn we niet voor. We zijn er voor muziek. Dan gaan we de komende twee uur gaan we weer ouderwets gezellig maken hier op Radio Medica uit Rotterdam.
1: Ja.
2: En mocht je wat te melden hebben, u weet ons te vinden via allerlei vormen van sociale media.
1: Oh ja hoor, dat weten de mensen vast wel zo. Alleen maar één button in te drukken op de site en ze zijn er.
2: En in je bent er. En dan zien we het vanzelf de melding in het scherm.
1: Nou, we begonnen dus met een nummertje van Earth, Wind & Fire en Sunday Morning. Ik dacht, ja, een toepasselijk nummer voor mij.
2: Ja.
1: Het is niet echt een nummer wat heel erg
2: is. Zeker een heel toepasselijk nummer dat.
1: Ja, hè. Dus, maar ja, we hebben nog meer muziek natuurlijk. Ja. En, ja, nou ja, Otto, zeg maar eens even wat voor wil jij.
2: Ja, dat doen we met de Sandy Coast en True Love, That's a Wonder.
1: Oh, die ja.
2: Een lekker nummertje dit.
1: Ja, uit die oude schoenendoos.
2: Ja, ja.

0: True Love, That's a Wonder.
1: Van de Sandy Coast. Een plaat uit de gouden doos. En die zit helemaal stampvol vermoedigen, zeg ik nog even zeggen.
0: Oh, dat is.
1: Er komt nog veel meer leuke muziek aan. Dat kan ik je zo wel beloven.
0: Dat was een gouden ouwtje uit 1971. Dat mag
1: ja,
0: wel
1: inderdaad.
0: Nou, wat ik dus heb, dat is een... ik wil het eigenlijk bewaren voor het laatst, maar ja. ik draai nu. Mag
1: nou,
0: dat?
1: Ja, natuurlijk mag dat.
0: Okay, ja,
1: jij zit aan de knop, ik kan wel zeggen, nee, maar dat doe je toch. Dus,
0: Nou, het is in ieder geval een iets rustiger nummer dan wat jij had. De Stylistics. En dat, hij heeft op nummer 1 gestaan destijds. Can't give you anything but my love.

0: Uit die goeie oude jaren van de 70s.
1: Ja, die hebben ook zeker een hele leuke muzikale carrière achter de rug.
0: Ja, er staan niet veel nummers, maar wel hele mooie nummers ook.
1: Nou, dat zeker. Dat ben ik met je eens.
0: Dus, maar ja, goed. Het is trouwens 14 minuten over 9. En het is natuurlijk de eerste van de... Ja?
1: Van de...
0: Pinksteren.
1: Pinksteren, ja, inderdaad.
0: Ja, we hebben morgen de tweede, dus... en het blijft mooi weer.
1: Ja.
0: Nou, we gaan lekker door met muziek natuurlijk, hè, want daar zitten we voor. We gaan niet praten over de Pinksteren en de Pasen.
1: Nee. Dat laten we wel aan anderen over.
0: Ja. Nou ja, goed, we gaan gewoon lekker door met een nummertje van Marcia Heen. En dat hele lekkere nummer Dancing in the City.
1: Dat is zeker mooi weer voor om lekker te dansen.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Gaan we doen.

0: Een lekker nummertje dat eigenlijk niet hoog in de tipperaden heeft gestaan.
1: Nee, zeker niet.
0: In 1978, kijk, ja, 1978.
1: Ik moet lachen opmerken waar ik me denk. Oh. Mijn Facebook staat, stond op rood. Ja, de mijne staat op groen. Hoe ken je dat dan, Henk?
0: ik heb geel.
1: Ja, ja, ik heb geel. En ik, bij mij staat hij op groen. Dus,
0: nou, dan mag, ja. Dan mag jij doorlopen. Henk moet stoppen. En ik mag afrennen.
1: Ja.
0: Ja, zo doen we dat.
1: Zijn we toch weer eerlijk verdeeld onder elkaar?
0: Ja, nou ja, goed. Ik had een nummertje opgezet. Ik denk, hé, wat gebeurt er nu weer? Want ja, ik drukte per ongeluk ineens...
1: Maar dat kan gebeuren.
0: Ik drukte ineens op een ander knopje.
1: Maar ja, dat nieuwe mengpaneel heeft ook zoveel knopjes. Dus dat is even wennen.
0: Ja, dat is helemaal waar. Hey, maar
1: wij gaan terug naar 1969. En dat doen we met een heel gezellig plaatje. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off You.
0: Ja, die hebben een heleboel gezongen.
1: Ja, maar dit is de originele.
0: De Boys Town Gang hebben hem gezongen.
1: Ja.
0: Ja, die ken ik.
1: Ik vind deze mooie.
0: Deze is lekker uit die goede oude tijd van Candlelight, geloof ik.
1: Zeker weten.

0: Weet je wat het nou is? Als ik, nou. Nummer, als ik nou dat nummer van de Boys Town Gang erachter ja. draai, dat is een beetje disco-achtig. Dus ja, ja. Die vind ik altijd wel beter dan dit natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, dus ja, nou ja, Can't Take My Eyes Off You, hè, was het van Andy Williams.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan lekker door. Ik heb ook een nummertje uit de jaren 70. En ja, dat is, je mag hem nu niet meer zo noemen, want dan wordt hij heel boos en zegt
1: ja.
0: Donny Osmond. Het is gewoon... Okay.
1: Don, nee, dat is zo.
0: Het is Don Osmond.
1: Hij is nou Don Osmond, ja. ja. Hij is nou ietsje groter gegroeid en een beetje ouder.
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat hij toch al gauw...
1: Als het goed is dan, hè?
0: Ja, ik denk dat hij toch al gauw tegen de 50, 60 loopt. Ach, goed, hè. Nou ja, goed. We gaan zijn muziek gewoon draaien. Het was destijds leuke muziek.
1: Ja, ja, nou, en nog steeds.
0: Nog steeds. Puppy Love.

0: heerlijke muziek van Donny Osmond. Ja, zijn broertje, die heeft toen ook gezongen, hè? Little Jimmy. Hè?
1: Ja, verschillende hebben die gezongen trouwens.
0: En Mary Osmond hebben we nog. Hè,
1: van, we hebben er nog één hè, voor de top 4 van oma Henk.
0: Ja joh.
1: En dat doen we met Philip Bailey en Walking on the Chinese Wall. Nou, dan moet je een heel stukje lopen hoor, want het is heel erg lang.
0: Nou ja, god, jij draait wel een nummer, maar daar zitten we gelijk over. Nee, die gaan we niet meer draaien. Nee, maar ik wou net zeggen, van, daar zit je wel dik over die tijd.

0: Oh, mijn microfoon niet aangereven. On the Chinese Wall.
1: Ja, die is...
0: Hey, dat was een heerlijk nummer trouwens, Otto.
1: Ja, ja, ik weet het, maar ik weet wel wat ik doe.
0: Je weet wel wat je doet. Nee, je weet wat je draait. Dat moet je
1: ja, doen. Nee, maar ik bedoel, ik weet wat ik moet uitzoeken. Dat bedoel ik.
0: Oh, op die manier. Ja, nou ja, goed, het is wel een lekker nummer, vind ik, hoor.
1: Nou, zeker.
0: Hé, hey, maar even kijken. We hebben zo die top 3 van Henk. En ja, die ziet er heel lekker uit. Is jij dat?
1: Nou, we horen het vanzelf wel, joh.
0: We horen het vanzelf wel. Weet je wel dat Henk daar de hele week over nadenkt? Wat voor plaatjes die gaan
1: Ja, maar dat is logisch.
0: Ja, dat
1: weet moet ik. Wel een beetje bij elkaar passen en een beetje leuk klinken.
0: Dus oh ja.
1: Soms heb je wel eens van, dan zet je de 3 bij elkaar of 4. En dan denk je van, nee, dat is het toch net niet. Dan moet je het weer veranderen en weer gaan aanpassen.
0: Ja, nou ja, ik heb voordat ik naar Henk toe ga eigenlijk, heb ik iets anders, Otto. Mag ik dat eerst even doen?
1: Oké, ja, tuurlijk.
0: Ja, doen we dat. Nou, oké, dan gaan we dan even kijken. Die. Ja.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op dit moment is er gelukkig nog weinig aan de hand op deze eerste Pinksterdag. Wel, vertraging in de Flevopolder. En dat heeft alles te maken met een evenement wat daar plaatsvindt. Wat opvalt daar is de N306 kamp richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de N306 Harderwijk richting Kampen voor afrit Biddinghuizen staat ook een file van 4 kilometer. Dat kost je een klein kwartier.
2: Zondagmorgen rond 9:30. De top 4 van Henk Vreven.

0: Otto wakker hoorde.
1: Hey. Ja.
0: Hey. Ja, Otto die lag te slapen, mensen. Ja, ik kan er ook niks aan doen, hè. Men vraagt en wij draaien, zeggen we altijd, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, we mogen niet zeggen tegen Henk van nee, dat
1: nee,
0: is niks.
1: Nee, dat kan
0: ja, dat zeg ik wel, maar dat zien de mensen niet. Nou, daarvoor hadden we natuurlijk drie andere hele goede nummers wel eigenlijk. Otto, de Brothers Johnson met ja. Strawberry Letter. En natuurlijk Tainted It Love van Softcell en Talk Talk. Life is what you make it. Nou, dat waren echt nummers. Ja, ik had eigenlijk eerst dat andere nummer eerst moeten draaien.
1: Ja.
0: Ja, dan had je gaan slapen en daarna schrik je weer wakker. Had je niet wakker hoeven maken. Maar goed, hij is gedraaid, Henk. Het zijn wel mooie nummers. Maar ja, jazz is niet echt zomers hoor, Henk.
1: Nee. En ik ben blij dat ik een goede sterke bak koffie voor me heb. Want ik ben weer helemaal het veentje
0: nou. Ja, nou, dat had ik in de gaten, ja. Nou, we gaan weer lekker door met muziek ook. Ja. En
1: dat doen we met een nummer. Ik ken het niet. Ik neem het zo op de gok even. Oh. Van Droepai en Vado Via.
0: Nou, ik zei al tegen je, weet wat je draait, hè?
1: Nou, ik weet het niet. Ik ken het niet. Dus dat is een verrassing voor mij.
0: Nou, zelfs wat Henk als laatste had.
1: Dat kan.
0: Nou, zo te horen. Ik ken het nummer niet echt helemaal uit mijn hoofd, maar ik heb het wel een keertje gehoord. Maar het is een lekker rustig nummer.

0: Eindelijk.
1: Ja, een heel vreemd nummer.
0: Ja, nou ja, goed. We nemen wel eens meer nummertjes. Ja. Die pakken we gewoon eventjes uit
1: dat
0: de lijst.
1: Dan denken we van, we zien wel wat het wordt.
0: Ja. Nou ja, goed. Gelijk deze dag dan. Ja. Hier is Capella. Wakker worden.
1: Ja, wakker worden iedereen.
0: Ja, wakker worden.
1: Kom op, Henk. Bandjes van die vloer daar met Henkje samen.
0: Move it up. Ik weet zeker dat Henk nou met Henkje gaat dan.

0: na al die slaapliedjes heb ik toch maar even besloten om dit nummer te draaien.
1: Inderdaad.
0: Lekker nummer, hè, Otto?
1: We hebben nog 2 minuutjes, 3 minuutjes tot nieuws.
0: Ja, nou ja, je kan dat een beetje wel.
1: Ah, ja, doen we Owen Gray, Fire in a Trench Town.
0: Oké. Dat je het zo leuk nummer vindt.

0: Bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in een ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag, maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur oponthoud. De N309 Epe richting Dronten. Ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg. Voor de aansluiting met N309 ook hier bijna drie kwartier vertraging.

0: Annie Lennox en de Eurythmics. Sweet Dreams.
1: Ook een heerlijk nummer trouwens, schat.
0: Praat niet door me heen, Otto. Oh. Ik was nog niet klein.
1: Ik wist dat ik kwaad werd.
0: Hé, hey, en er was, ja, was wel veel file. Er gaan een heleboel mensen gaan naar Walibi.
1: Ja, natuurlijk. Dat kan ik wel begrijpen met dit weer.
0: Nou, ik zou niet naar Walibi gaan. Ik zou liever naar het strand gaan.
1: Ja, maar ja. Het strand, daar moet je 's morgens om 9 uur al zijn. Want de parkeerplaatsen staan natuurlijk weer aardig vol.
0: Ah, dat valt best wel mee, joh.
1: En een dagje Hoek-Volland, hele dag parkeren, ben je ook 40 euro kwijt, hè? Hele dag parkeren in Hoek-Volland.
0: Ja, maar daar moet je ook niet heen gaan, Hoek-Volland.
1: Nee, maar je kunt de metro pakken.
0: Ja, maar je kent tegenwoordig ook, hoe heet het ook weer, Schavenzanden. Dat is ook.
1: Schavenzanden, ja. Oostvoorn en Rokanje.
0: Ja, dat zijn allemaal leuke plekjes natuurlijk voor de mensen waar ze heen kunnen. Nou gaan we die mensen weer lastig lopen vallen daar.
1: Nee, de mensen zoeken het zelf wel uit hoe het zit.
0: Ja, daarom. Er zijn altijd ook van die leuke plasjes die je hebt natuurlijk.
1: We gaan van de Blue Dimension. The Battlefield of Love.
0: Meen je dat nou?
1: Ja.
0: Oké. Nou ja, we horen het alweer. Lijkt wel de Beatles.
1: Heb er wel wat van weg, zo het begin zou je zeggen.

0: Ik vind dit nummer echt... echt iets niet hebben goed. Van...
1: duidelijk een verkeerde keus.
0: Nou, je hebt de verkeerde plaat gepakt.
1: Ja, inderdaad.
0: Je dacht van, nou, die moest ik hebben, maar dan moest ik die andere hebben die eronder stond.
1: Ja. Juist.
0: Kerkenburger natuurlijk.
1: Ja, dat heb je als ik aan het knopje zit. En daarom juist de Rienerse techniek.
0: Ja, nou ja, goed. Ik haal het toetsenbord gelijk weg bij jou.
1: Doe jij maar voortaan maar die knopjes van.
0: Ja, dat lijkt me wel verstandig. Laten we lekker doorgaan met dit nummer. Never Trust a Stranger. Hier is Kim Wild. Ah, 10:10. Ja, dit is echt mijn muziekje, hè, dit. Dat kan niet anders.

0: koekjes met koffie.
1: Ja, zeker. Dat is...
0: Dat is iets wat wij...
1: Dit,
0: ja, maar ik kan mijn mond nog een beetje vol, dus dan liet ik jou even eigenlijk het
1: ja,
0: horen.
1: Dus,
0: maar ja, dat maakt niet uit. Hij is nou weer leeg.
1: Ja.
0: Dus we gaan weer lekker door met muziek, hè, Otto?
1: En dat doen we met de Pasadena's en Tribute.
0: Tribute.
1: Yes.
0: Riding on a Train.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Oh! Jeetje.

0: Een aantal nummers eigenlijk uit de lijst van Henk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, er staat leuke muziek bij, hoor.
0: Ja, nou ja, god, ik wou hem een half uur geven. Maar ja, Henk, ja. Henk zegt, doe maar niet, rijd ze maar gewoon tussendoor.
1: Ja.
0: Nou, dan doen we dat toch gewoon lekker. Je hoorde natuurlijk de Pasadena's, hè?
1: Ja.
0: En Tribute, Riding on a Train. Nou, oké. Okay. Weet je wat ik erachteraan ga draaien, hoor?
1: Geen idee.
0: Geen idee?
1: Nee.
0: Nou, deze. Jimi Hendrix? Nee.
1: Nee.
0: Wel een beetje de opvolger van Jimi Hendrix.
1: Ja.
0: Prince. Where Doves Cry. Ik wou eerst die andere draaien. Ik denk dat deze mij. Die stond ook bij Henk in het lijstje namelijk.

0: Het is eigenlijk een klein beetje Jimi Hendrix in de nieuwe uitvoering, hè, de Prins.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ja, Prins is er ook niet meer, dus we moeten weer een nieuwe opvolger vinden. When Doves Cry was dat, Otto?
1: Nou, inderdaad. Ik heb een hele lekkere gevonden. The Simple Minds en dat hele mooie nummer Alive and Kicking. En houdt 28 juni in de gaten.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Dat kunnen de mensen lezen op Facebook.
0: Nou ja, oké. Als je niet wil zeggen, zo goed hoor.
1: Ja.
0: Bewaar het mij. Komen ze naar Nederland?
1: Nee, ze gaan... Daar gaat weer wat gebeuren.
0: Oh, duimpje omhoog.
1: Of Malieveld.
0: Ja. Nee,

0: Simple Minds. Eigenlijk een oude groep die Mike van Dalen altijd heel erg goed gevonden heeft.
1: Nou, dat weet ik wel zeker.
0: Simple Minds en die andere, hoe heette die nou? Ik ken die ook die namen
1: wel. Toch blijft dit wel lekkere muziek van de Simple Minds. Ze hebben er nog veel meer gemaakt.
0: Nou ja,
1: een ander nummer draaien van ze, maar deze vond ik erg mooi. Dus.
0: Ik zat eens even te kijken naar die verkeersinformatie, maar het lijkt wel dat ze zoutzuur over die wegen in hebben gegooid. Zijn allemaal opgelost. Nou, nou, dan gaan we gewoon door. Gewoon door met me. Gewoon door. Door en door. Plaatjes met gaatjes uit de lijst van Henk Vreven. Een beetje. Beetje bij beetje.
1: Ze zitten wel lekker lijst.
0: Ja, ze zitten er tussendoor. Dit is Zendera. En dan even bij Maria Magdalena. Ik zou ze best een keertje tegen willen komen.

0: Sander aan, die zou ik best eens een keertje tegen willen komen. Nou, ik weet niet hoe ze er nu uitziet hoor, neem me niet kwalijk, maar vroeger wou ik ze wel even een keertje tegen.
1: Ja, oh, dus, sorry.
0: Ah, dat maakt niet uit hoor, ik ken alles tegen jou, dat maakt niet uit.
1: We gaan over naar een hele lekker nummertje, dat doen we met Engelbert Humperdinck en de Spanish Night is over.
0: Nee, die begint pas. Die begint pas, hoe kan je dan zeggen dat die over is?
1: Ja.
0: Ja, daar zingt hij
1: al. Andere tijd.
0: Ja, andere tijd. Ja, dat heb je in de jaren 70.
1: Ja,
0: in de jaren 70 was het
1: spannend. Lekker vrolijk nummertje.

0: Nou, Otto, je had eigenlijk een beetje mee moeten zingen met Engelwerk.
1: Nou, nee, laat me dat maar niet doen.
0: Nou ja, goed, ik heb gehoord dat jij heel goed karaoke kan zingen. En dan ga je zeggen, laat me dat maar niet doen. Ja. Oh, nou ja, goed. Nou ja, goed, ik zal het wel een keer aan Henk vragen. Ja, Henk, niet Henk Vreef, hoor.
1: Oh, nee.
0: Henk de Haan.
1: Ja.
0: Ja, daar ga ik er ook mee. Ga je wel meezingen met dit nummer van Demis Rossus?
1: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dan mag hij het zelf doen. Lust in Love. Ja, blijven we het een beetje gezellig houden. Ah, je kent hem nog wel natuurlijk van Rain and Tears. En... Oh man, hou. Hij heeft een heleboel gemaakt, die man.

0: Mooi nummertje.
1: Nou, Martijnus Roetsers is altijd al een klassezanger geweest.
0: Ja, op sommige nummers wel, ja.
1: Ja. Ja.
0: We hebben ook een nummer gemaakt met Nancy. Ik weet niet
1: ja, meer. Klopt.
0: Wel een lekker nummertje die we Nancy Samenwijn heette.
1: Ik gewoon. Heb ook een mooie uit de oude doos.
0: Nou ja.
1: Roy Orbison en You Got It.
0: Dat is inderdaad een oude. Maar ja, het is wel een nummer.
1: Nou, wel lekker.
0: Het is wel een nummer uit de 80e jaren.

0: Nou, we hebben hem gevangen. Ja, ja, we hebben hem gevangen. You Got It, hoorde je van Roy.
1: Toch blijven wat hebben, hè, die oude muziek, hè?
0: Jawel. Weet je wat ik ook heb? Ik heb ook een oude.
1: Ja.
0: Maar die is echt oud. Deze van de Dire Horse en de Supremes.
1: Die is zeker oud, ja.
0: The Reflections. Hoor ze. Deze draai speciaal even voor Joden Graaf.
1: Ja, vond je dat mooi?
0: Ja, Moontown.
1: Ja, dat is

0: Kort maar krachtig.
1: Kort maar krachtig en inderdaad, lekker.
0: Diana Ross en de Supremes en The Reflections. En wat heb jij?
1: Ik heb iets leuks gevonden. American Gypsy en I'm Okay, You're Okay.
0: Nou ja, oké.

0: American Gypsy. I'm okay.
1: You're okay.
0: You're okay. Ja, ik weet niet of dat ik oké ben, hoor, maar goed. Ja. Zal heus al. We hebben nog een klein beetje tijd over, een minuutje van acht, geloof ik. Ja, een minuutje van acht.
1: We kunnen nog net twee draaien.
0: Ja, nou ja, mijn nummer is vrij lang. We gaan lekker dit nummer draaien. Dr. Alban. En It's My Life. My Life.
1: Dat is zeker een mooi nummer ook.
0: Ja, maar It's My Life.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oké.
1: Dan kun je dat je kwaad hebt.
0: Ja, nou ja, het is 8 minuutjes voor 11. Ja, maakt niet uit hoor. Hierna zit ik gewoon nog lekker een uurtje lekker alleen. Dan ga ik Otto van die mooie stoel afhalen. Bij zijn oortjes pakken.
1: En de deur uitschoppen.
0: Hoppa.
1: Wegwezen, ja.
0: Schop
1: inpakken onze, en wegwezen.
0: Schop onze poepetje en wegwezen. Nou ja, mensen, grapje. Dan breng ik even luisteren naar Dr. Alban.

0: Dr. Alban, of we zeggen Dr. Alban.
1: Ja,
0: it's my life. Hey, Otto, het zit er weer helemaal op.
1: Ja, het zit er weer op. Ik wens iedereen heel veel luisterplezier de komende dagen met Radio Medica. En natuurlijk ook, het mooie weer, dat blijft nog even. Dus geniet er nog even van. Mijn laatste plaatje, over 15 dagen is het zover. Dat is van Shakira en Burna Boy met Dai Dai, het WK-lied.
0: Nou, oké. Okay. Nou ja, ik ben hier. Wat is er of zo? Oké. Nou ja, ik ben hier nou nog even een uurtje terug. En dan gaan we over naar het muziekmuseum.

0: Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het internationaal

0: is aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt daar ook een auto op zijn kop. Er staat een 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via een parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem, die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud, de rechterrijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi Holland een

Een fantastische remake. Dit nummer van Freddie Mercury, The Great Pretender. En we kunnen natuurlijk allemaal even jaren 60 van The Platters. Lekker door met gezellige muziek van BZN.

0: is echt zo'n lekker nummertje om eventjes nog bij weg te dromen. People Alone van Randy Crawford. Nou, laten we nu maar eens eventjes kijken wat we onder het andere knopje hebben. Want... Ha, eventjes hierin wakker schrikken. Elia.
1: Say what? Dirty South. Here we go.

Alien. Are you that somebody? Jammer dat ze er niet meer is na het vliegtuigongeluk wat zij kreeg. Ze maakte hele mooie R&B muziek. Soul to Soul. En die hebben het over Get Alive.

0: Soul to Soul. En Get Alive. Ja, ze hebben heel wat nummers gemaakt. En ja, deze die kwam niet echt heel erg hoog in onze hitlijsten. Dave, Sam en Dave.
1: I got a little song I wanna sing.
2: Yeah!

Sam and Dave and You Don't Know What You Mean To Me. Ja, en die hebben een aantal nummertjes gemaakt en daarna was het een beetje afgelopen tussen die twee. Maar ja goed, dat is met iedereen een beetje uit die tijd. Ook met Paul Jong, die horen we ook niet meer. Every Time You Go Away.

0: Paul Jong. Ja, en ik heb praktisch hier in het grote hok heb ik een heel groot rek staan met allemaal doosjes erin en allemaal cd'tjes. En ik heb zeker wel 4 cd's van hem. De Boema's, die staat bij mij op een verzamel cd'tje van Nederlands beste hits. Zij maken het verschil.
1: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Zij maakt het verschil. De Puma's. En nu even over naar de ANWB.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Daar is bij Leidschendam een ongeluk gebeurd. Er zijn nog altijd 3 rijstroken dicht. Hou rekening met ruim een half uur oponthoud. Omrijden kan via knooppunt Burgerveen over de A44. A12 Duitse grens richting Arnhem is druk. Voor Duiven 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Rotterdam op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg dicht. Verkeer kan dan langs via de parallelbaan. Maar daar heb je wel bijna een half uur vertraging. Sneller en beter is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. En tenslotte is er ook een evenement in de Flevopolder op de N306 richting Walibi Holland. Heb je bijna op alle plekken daar ruim 20 minuten vertraging.

Heart and Hang On, Sister. Ja, die hebben heel wat leuke nummers gemaakt. Maar ja, deze is niet heel erg hoog gekomen toen het heet in die hele mooie hitlijst van ons. Deze wel. Deze die kwam al een heel stuk vooruit. Chris Isaak en The Wiggly Gang. 5 minuutjes over 11:30.

Lekker nummertje van Jimmy Cliff. We are the one. Ja, dat is een lekker nummertje, toch? Ja, die andere, die van Jimmy Cliff, die vond ik wel leuk, maar die was een beetje rustig. Ik denk, nou, neem deze maar. Hey, dit is helemaal te gek. Uit die oude tijd, The Beatles. Ticket to Ride.

Ja, dit nummer komt echt uit 1965. Een beetje de beginperiode van de Nederlandse Top 40 bij Veronica was dat toen. Ja, die mooie oude tijd. Dat mooie schip op zee. En toen kwam Radio Amerika in 1976. En 77, 78, 79, 80 tot 85.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. 2 mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Radio Amerika.

grootste hits van toen. Nu bij jou in de buurt. Dit is het Muziekmuseum. Is het Muziekmuseum.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen en de inflatie in Europa flink gestegen. Als de situatie niet verbetert, kan de ECB volgende maand besluiten tot een renteverhoging. Zo zei bestuurslid Martin Kocher in een gesprek met de pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. 2 mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Dit is Roel Hazaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. De brand ontstond zaterdagavond in een wasruimte. De afdeling moest worden ontruimd vanwege wateroverlast door het bluswerk. Gevangenisdirecteur Wijnhoven meldt dat de betrokken gedetineerden vol begrip waren en goed hebben meegewerkt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel, tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
1: Op Radio Amerika.

0: zomer weer tegemoet. En dat merken we natuurlijk aan alle kanten. Dit was Genesis met die prachtige breekbare Hold on My Heart uit 1992. En in de vroege jaren 90 bewees de Britse band rondom zanger Phil Collins nog maar eens dat ze naast de stevige rocknummers ook meesterlijke popballads konden maken. Die dromerige synthesizers, het rustige ritme en de warme emotionele stem van de heer Collins. En ik heb hem laatst nog eventjes in een video gezien. Ik wil het niet geloven. Hij zat er toch wel meesterlijk bij weer. Zo, ik zeg welkom, Pop Magazine voor jou tot de klok van 4 uur in het programma van Radio Amerika. Mijn naam is Van Els, neem je mee. We drogen de tranen, we gooien even het tempo omhoog en we reizen terug naar het staartje van de jaren 70 voor een van de meest vrolijke en grappige verhalen uit de popgeschiedenis. Robert Holmes en Escape, oftewel de Pina Colada Song. Welkom bij de show.
1: Radio Amerika.
2: Met René van Elst.

Dat was die ongekronkelde koning van de R&B, blues, rock. Joe Cocker met die rokerige High Time We Went. Met deze single uit 71 liet de Britse zanger horen waarom hij zo geliefd was. Want de iconische schorre stem van hem snijdt werkelijk overal dwars doorheen. Dan maken we even een gigantische sprong in de tijd. En we ruilen de gitaar in voor een dikke synthesizer uit de jaren 90. In 94 kon je werkelijk geen club, discotheek of radiozender aanzetten zonder deze absolute Eurodance klassieker. Het is een Italiaanse formatie. Corona, ja ja, die hebben we ook gehad, scoorde een wereldwijde megahit met Rhythm of the Night.

0: wanna be with you.
1: 20 Seconds van Ruben Hillen. Met die prachtige plaat. De getalenteerde zanger wist hij mee natuurlijk de harten van velen te veroveren tijdens een indrukwekkende deelname aan The Voice of Holland. En waar dit nummer als zijn officiële winnaarsingle werd uitgebracht. Een ontzettend mooi en gevoelig liedje waarmee hij direct laat horen dat hij heel veel, maar dan heel veel in zijn mars heeft.
2: Hey, psst, psst. Wist je het al?
3: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
2: Check het op www.popmagazine.nl.
3: Popmagazine.nl.
1: En dan nu is het tijd voor
2: René van Elst.
4: Poplippenlip.
1: Er was eens een oom, onze Jan. Die zei, kind, neem maar hoor, ik red me wel, ik ben een sterke man. Hij gaf alles wat hij had, maar zijn eigen leven liep langzaam vast, dag na dag. Nu zit hij alleen achter tralies en thuis zingen ze zacht. Ach Jan, je gaf ons liefde, maar jezelf gaf je nooit een kans, ouwe man.

De Amerikaanse soul- en popzanger Michael McDonald met die heerlijke Sweet Freedom. In 86 scoorde hij hiermee een gigantische hit. Straks na de klok van 3 uur, de Nederpop top 3. En dit is het geluid van The Dire Straits en Walk of Life. We gaan terug naar 1985, de gouden jaren.

0: productie uit 2026 is dit toch. We gaan even iets heel anders doen. We hebben namelijk iemand die... laat ik het zo doen.
1: Wie is er vandaag overleden? Je hoort het nu in het programma Pop Magazine met René van Elst.
0: Vandaag Tina Turner, de koningin van de rock, soul en pop, die in 2023 is overleden. Tina Turner, geboren als Anna Mae Bullock in 1939, was een van de grootste stemmen van de 20e eeuw. Ze overleed op 24 mei 2023 in Zwitserland, 83 jaar oud was ze. Haar carrière begon met Ike en Tina Turner, met hits als River Deep, Mountain High. Na een moeilijke periode maakte ze in 1984 een legendarische comeback met het album Private Dancer, geschreven door Mark Knopfler. En in Nederland scoren ze grote hits, met onder andere What's Love Got To Do With It, We Don't Need Another Hero, Typical Male, GoldenEye en natuurlijk The Best. Dat nummer bereikte de 5e plaats in de Nederlandse top 40 en groeide uit tot een symbool van kracht en vrijheid. Haar autobiografie I, Tina en de film What's Love Got To Do With It vertelde haar indrukwekkende levensverhaal. Ze bleef tot het einde een inspiratiebron voor miljoenen fans. En Tina Turner was meer dan een zangeres. Ze was een fenomeen. Het hele artikel is natuurlijk weer te lezen op www.popmagazine.nl. Draai ik natuurlijk even haar grote hit The Best. Tina Turner.

Ja, maar laten vertellen dat ze weer op tournee gaat. Maar of ze Nederland aandoet, dat weten we niet. In ieder geval was dit de ultieme popklassieker waarmee Madonna in 84 haar status als wereldster en stijlicoon definitief vestigde met Like a Virgin. En laten we de dansvloer even voor wat hij is. En dimme hier de licht in de studio voor een van de meest intieme romantische ballads ooit gemaakt. In 77 schreef gitaarlegende Eric Clapton dit prachtige nummer voor zijn toenmalige vrouw Patti Boyd, terwijl hij op haar zat te wachten toen ze klaar was voor het feestje. En over welke plaat hebben we het dan? Deze, Wonderful Tonight.

stoelen kunnen gewoon weer op zijn plek gezet worden. Het dansen is afgelopen. Eric Clapton was dat met Wonderful Tonight. Dit is John Whitehead met Body Move, de 12 inch speciaal voor jou. En ik kan je vertellen, na de klok van 3 uur, zo dadelijk, kan je luisteren naar de Nederpop Top 3.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten.

0: hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel, tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Dit is alweer het tweede uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: Dit is de Nederpop Top 3. De grootste hits van eigen bodem. Nu op Radio Amerika.
6: Amerika.
7: Waarom fluister ik je naam nog? Benny Nijman uit 1985 staat op nummer 3. Een nummer dat je raakt vanaf de eerste seconde. Waar veel nederpop vrolijk en licht is, brengt Nijman juist emotie, warmte en melancholie. Zijn stem is zacht, bijna fluweelig en dat maakt dit lied zo bijzonder. Het gaat over gemis, over iemand die je nog steeds bij je draagt, zelfs als de persoon er niet meer is. Het is eerlijk, kwetsbaar en precies daarom zo krachtig. De productie is tijdloos, strijkers, rustige melodieën en alle ruimte voor Nijmans stem. Het is een lied dat generaties blijft raken en nog steeds vaak wordt gedraaid op momenten van herinneringen en troost. Waarom fluister ik je naam nog? Is de meesterwerk binnen de Nederlandse muziek. Een heerlijk begin van deze Nederpop top 3.
6: Nummer 3.
8: 19, 5 en...

0: Op nummer 3, waarom fluister ik je naam nog? Benny Nijman. Dan gaan we naar nummer 2, want er staat een van de meest herkenbare nederpophits ooit. Suzanne van VOF de Kunst uit 1983. Zodra de eerste noten klinken, weet iedereen meteen wat er komt. Het is vrolijk, speels en zit vol theater. Precies waar deze groep zo sterk in was. VOF de Kunst was geen standaard popband. Ze brachten namelijk muziek met een knipoog. Bijna alsof je naar een klein toneelstukje luisterde. Suzanne is daar een perfect voorbeeld van. Een verhaal over een mysterieuze vrouw die je hoofd helemaal op hol brengt. Maar dan verteld met humor en een lichtvoetige melodie. Het nummer werd niet alleen in Nederland een hit, maar zelfs internationaal. En nog steeds is het een publieksfavoriet op feesten en nostalgische playlisten. Suzanne is een lied dat je meteen meeneemt naar de jaren 80. En daar hoort deze absolute in thuis.
1: Nummer 2.
2: 1983.

0: heerlijk hoor. Susanne van VOF De Kunst. Nou, daar zijn we natuurlijk beland op nummer 1 in onze Nederpop top 3. Het is een echte klassieker uit 82, Als je haar maar goed zit, van Vulcano. Een nummer dat je meteen terugbrengt naar de vrolijke, kleurrijke jaren 80. Vulcano staat bekend om hun humor, hun energie en hun theatrale optredens. En dit lied bevat dat allemaal perfect samen. Het draait om die heerlijke, luchtige boodschap. Als je haar maar goed zit, kan de dag eigenlijk niet meer stuk. Het is simpel, herkenbaar en precies daarom zo tijdloos. De beat is dansbaar, de melodie blijft hangen en het refrein zing je automatisch mee of je nou wil of niet. Tot op de dag van vandaag hoor je hem op feesten en in kroegen en bijna iedereen die houdt van deze flinke dosis nostalgie. Als je haar maar goed zit, is zo'n nummer dat je meteen een glimlach geeft en dat maakt een terechte plek in onze Nederpop top 3.
1: 1982.

geniale Stevie Wonder met die opzwepende wereldhit Master Blaster uit het najaar van 1980. Met die loeistrakke blazers, de zware baslijn en die heerlijke huppelende ritme bracht de Amerikaanse soullegende een fantastisch eerbetoon aan de koning van de reggae, oftewel Bob Marley. Laten we nog eventjes blijven in die magische muziekjaar 1980 en we houden die heerlijke zomerse reggae vibe nog even vast. We schakelen over naar een versnelling lager. De Britse formatie Black Slate staat ervoor met het nummer Amigo.

Good Heart uit 1982. Straks hebben we nog even een verjaardag, maar eerst nog eventjes deze. We reizen namelijk 20 jaar verder terug in de tijd naar de gloriedagen van de vroege rock and roll. De herkenbare sound van New Orleans, oftewel in 1963 scoorde de legendarische pianist en zanger Fats Domino een heerlijke hit met There Goes My Heart Again.

0: Wie is er vandaag jarig? Je hoort het in het programma Classic Sunday bij Radio Lelystad met René van Elst.
1: Wie is er vandaag jarig?
2: Ernst Jans viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Het is niet alleen een muzikant, maar ook een schrijver en een verteller. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met Doe Maar. Die band veranderde begin jaren 80 de Nederlandse popmuziek. Jans bracht melancholie en diepgang in hun sound. Hij werd geboren in 1948 in Amsterdam. Zijn Javaanse achtergrond speelt een grote rol in zijn werk. In de jaren 60 begon hij bij CCC Inc. Daar ontwikkelde hij zijn liefde voor akoestische muziek. En met Doe Maar schreef hij grote hits, waaronder De Bom. Dat nummer werd een symbool voor de Koude Oorlogtijd. Na Doe Maar richtte hij zich op boeken en solowerk. Zijn romans gaan vaak over afkomst en identiteit. Ook vertaalde hij Bob Dylan's liederen op zijn eigen manier. En hij treedt nog steeds op in kleine, intieme zalen. Zijn muziek blijft eerlijk, zacht en persoonlijk. En vandaag vieren we niet alleen zijn verjaardag, maar zijn levenswerk. Ernst Jans, 78 jaar, een stem die blijft raken. Je leest het hele artikel natuurlijk op popmagazine.nl. Draai ik even De Bom.

0: ging even Swiftie, oftewel Taylor Swift. Op dit nummer hoor je natuurlijk hoe Swift haar bekende scherpe songwriters talent gebruikt om haar muzikaal portret te schetsen van de iconische Hollywood legende. Met die melancholische ondertoon en die grootse filmische popproductie bewijzen maar weer eens waarom ze al die jaren de absolute koningin van de wereldwijde hitlijst is. We laten Hollywood achter ons en we gaan eventjes naar Nederland. Waarom? John de Bever en O Carol.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing

musical Youth uit de jaren 82. Deze tieners bestormden destijds wereldwijd de hitlijsten met die aanstekelijke energie en die super herkenbare zang. En hoewel de nummer gebaseerd was op een Jamaicaans liedje dat over iets anders ging, maakten deze jongens er een onschuldig swingende feesthit van. Dit is Al Stewart en On The Border.

El Stewart en on the border. Maar zo weer voor vandaag. Vrienden van de show, kan nog wel eventjes een paar uurtjes willen doorgaan hier op Radio Amerika. Maar niet getreurd, morgen ben ik er natuurlijk gewoon ook weer tussen 1 en 2 met het programma Platenprak. Ik ga er zo dadelijk uit met Detroit Emeralds en Feel the Need in Me. En ik wens je natuurlijk een hele fijne zondag nog.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij

0: een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0. Mohammed.

alsof ze nooit zijn weg geweest. Het is alweer weekend en dat betekent dat het tijd wordt voor de show. Met straks nieuwe muziek van Samuel Welton, Lakshmi, Dotan, Joost, Shania Twain en nog veel meer nieuwe muziek. Maar ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. En het is zomer, ja, nog niet officieel. Maar wel als je nu even naar buiten kijkt, naar de zon, dan voelt het in elk geval zomer. Dus Joe Vanotti uit de jaren 90.

0: Joe van Notti en het mooie Lombolico del Mondo. Zometeen muziek van Bertel Show. En dat is Becky G. En Anna Torre, die krijgt single nummer 2.
1: Dendert uit je speakers.

0: En de Rapel stroomt weer vol met mensen. Zelfs zo vol dat er geen plaats is. En dat de overige mensen verdeeld moeten worden. En dat het Rode Kruis weer hulp moet verlenen. Ik vind dat wel heel opmerkelijk dat mensen verbaasd zijn dat de Rapel opeens vol stroomt. Ik bedoel, zolang er oorlogen zijn en dat niet opgelost wordt. En dat er alleen maar gepraat wordt over problemen oplossen, maar er niks gebeurt, ja? Dan blijft het zo. Dan maar terug naar de muziek. Zometeen nog muziek van D-Double, December en David Guetta. Past, present en future.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Mohammed K.
2: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice. Under the jurisprudence of the soul.

Sofianus Baxter. En er is muziek van Drake, Dothan. Die had een concert gegeven om geld in te zamelen voor een kerk. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of hij dat geld heeft kunnen halen. Het doel in elk geval. Daar heeft hij niks over bekendgemaakt. Dus, misschien horen we dat nog ergens. En Ella Douay is ook weer terug. Single nummer 1 voor Ella Douay dit jaar.

0: Drake. Zometeen Jessica Lane. Ook terug van weg geweest. Het heeft even geduurd. Joost. En Arsenal moest ook 22 jaar wachten. Maar ze zijn kampioen van Engeland. En aanstaande zaterdag, volgend weekend, kunnen ze ook nog even de Champions League winnen. En nu James Hype.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0. 2.0.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Partijleider Özgür Özel, die zich met zijn partijgenoten in het kantoor heeft verschanst, spreekt over een belegering en een zwarte dag voor de democratie. Hij moet na een gerechtelijke uitspraak het veld ruimen als partijleider. Zijn verkiezing van 3 jaar geleden zou ongeldig zijn. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in

0: Noah Stoffie. Nou, in elk geval genoeg. Welkom in die tweede maat. Noah en Little Kleine met In Was Stoffie. Maar ik dacht dat Noah nou in het buitenland zat. Oftewel Noah Lang. Nou, blijkbaar hadden we nog even tijd om dit singeltje op te nemen. Er is muziek van Katniff en Samuel Welton en Bankzitters.
1: Hitler. 2.0.

0: En dan zometeen is er muziek van Dana, Olivia Dean en Nothing But Thieves. Maar de zaak Ines Wesky is afgesloten. De rechtszaak van deze week plaats. Ze krijgt 4 maanden, maar die heeft ze al gezeten, dus het is klaar. En dat heeft deels te maken natuurlijk met haar broze gezondheid. Nou, sterkte er maar.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: De winnaar van het Eurovisie Songfestival dit jaar. Banga banga. En 200 leerlingen gaan examen doen in het Fries. En daarna, in 2030, moet iedereen examen doen in Friesland in het Fries. Maar dan ook nog de geschiedenis, de cultuur en nog veel meer. Nou, ik wens ze veel sterkte, want het is een leuke taal, Fries, maar wel moeilijk. Dan de muziek, Murda, Meluma en nu Lange Frans.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging in de vorm van 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda voor werkzaamheden. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Ridderkerk met een half uur vertraging. En op de N200 Zandvoort-Haarlem 2 kilometer file bij Bloemendaal

0: aan en banging. En er is een nieuwe muziek van Myrna. Maar ook is er ook muziek van Sam Veld en Nicky Romero.
1: Nederland dendert uit je speakers.

zo meteen de nieuwe single van Shania Twain, Sean Paul. En de parlementaire commissie Corona gaat eindelijk deze week van start. En Mark Rutte en Jaap van Dissel worden gehoord.

0: Shania Twain. Zometeen nog muziek van Naas Leenman, single nummer 1. En er is ook muziek van Tangerine. Maar eerst Shaggy.
1: Dit is Hitland 2.0.

Shaggy! En het zit erop voor dit weekend. Aanstaand weekend, dan is het de laatste aflevering in mei. En veel plezier met het Pinksterweekend. En in de muziek van Tangerine.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwamen tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. Ook het hek en een informatiebord van de begraafplaats raakten zwaar beschadigd. Op het terrein zijn duidelijke bandensporen gevonden. Wanneer de vernielingen precies zijn gebeurd is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn 2 sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij 1 graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda.

0: Normaal begin ik mijn programma altijd met een luide yell. Zo van goedenavond, het is weer zondagavond. En helaas, dat ging even mis hier. Ja, dat heb je met live programma's natuurlijk. Ja, dan kan je niet even overnieuw beginnen. De Galerie-ring, The Devil Made Me Do It uit 1982. Oh, wat een fantastische hit was dat, zeg. Je luistert naar een uur lang De Leeuw. Hey, De Leeuw tussen 6 en 7 op deze zondagavond bij Radio Amerika. Eet smakelijk trouwens. Dit programma zit boordevol top 40 muziek van zeg maar de jaren 70 tot en met de 2010. Hè? Ja, zoiets. Meer platen heb ik trouwens niet. Nee, dus daar zou je het helemaal mee moeten doen.
1: Hey. De Leeuw. Is De Leeuw. Beter De Leeuw. Radio Amerika.
0: Ja, dat zijn wij. En we hebben nog veel meer platen. Zo dadelijk de Backstreet Boys en Jennifer Lopez. Maar eerst Steely Dan. 1972 hadden zij een klapper van een hit. Reeling in the Years.

0: weet helemaal niet of dat het nou wel zo funny is. Ain't it funny? Jennifer Lopez uit 2002. Waarom het niet zo funny is, zo grappig. Als je nou 4 keer gaat trouwen en je gaat ook 4 keer scheiden, dan is dat toch volgens mij iets toch niet helemaal met jou in orde. Ja, ik bedoel, een relatie, daar moet je ook wel wat voor doen natuurlijk, mevrouw J-Lo. En dan ook nog eens een keer 2 keer met Ben Affleck. Ook die scheiding is in 2025 afgerond. Dus ja, het is een beetje triest verhaal vind ik altijd bij deze dame. En de films vind ik altijd wel leuk. Als je een beetje van de nostalgie houdt en zo. Ja, daar heb ik altijd wel zoiets van. Ja, dat vind ik wel grappig om te horen.
1: Wij maken je weekend compleet. Radio Amerika.
0: Jij luistert naar Amerika op zondagavond tussen 6 en 7. The Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.
2: All I ask is one chance.
0: Ja, gaat u gang.

0: De controversiële band The Smith and Big Mouth Strikes Again. Ze zijn uiteindelijk populair geworden via John Peel. Dat was een discjockey bij BBC Radio 1. John Peel heeft wel meer bekende artiesten ontdekt ooit. Die uiteindelijk een grote hit hebben gescoord. De Smith is ook redelijk berucht geworden vanwege het feit dat ze ooit op Pinkpop zouden optreden. Maar op het laatste moment zegt ze het optreden af.
1: Radio Amerika. Overal te beluisteren via onze app of www.radioamerika.nl.
0: Ja, en als je dat een keertje doet, dan ben je gelijk niet meer zo populair. Maar dat waren ze in Nederland trouwens wel, de Smith. Hier is Cloud.

0: Oh, wat een waanzinnige plaat vind ik dit nog steeds, jongens. Echt waar, ik vind dit zo gaaf. Echt, ik ga daar helemaal vanuit mijn dak. Jazeker. We hebben wat problemen met een microfoon. Oh nee, dat jawel, zie je wel. Toch weer. Ja. Nou, dat heb je met live uitzendingen. Dan gaat het wel eens een keer niet goed. Als het wel goed had moeten gaan. Maar ja, mijn excuses daarvoor.
1: Radio Amerika.
0: Nou, dan maar wat Nederlandstalig op de radio. Het is een zootje vandaag.

0: voormalige zanger van Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson. Hij had in 87 besloten de band te verlaten en daarna heeft hij een solo LP gemaakt. Die heette Blast. Daar kwamen twee hitsingles vanaf. Deze, Love Train en Americanos. In 1991 ontdekte hij dat hij HIV had. En hij is een van de weinige mensen die dat overleefd heeft. Of in ieder geval, hij is inmiddels 65 en hij leeft nog steeds. Met dank aan alle medicijnen die er allemaal ontwikkeld zijn om deze mensen in leven te houden. Want het, eerlijk gezegd, het is een vreselijke ziekte.
1: Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.
0: Ja, we zijn te beluisteren via internet over de hele wereld. En dat is best wel leuk als je hier in de studio zit en aan de andere kant van de aardbol kunnen ze je gewoon horen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Waaronder ook deze muziek, Genesis en Follow You, Follow Me.

0: zo af en toe dan... Dan vergeet je wel eens een knopje om te zetten. Ik had er net een technische storing in mijn mengpaneel. Maar dat was eigenlijk geen technische storing. Dat was gewoon een knopje wat ik vergeten was. Waardoor de luidsprekers hier in de studio aan blijven staan. Ja, dan moet je dat ook bij net weten. Crasip, I apologize. 2004, dacht ik. Even uit mijn hoofd gezegd. Ja, al die jaartallen. Ik vergeet ze af en toe. Hey, je kan schrijven naar dit programma. Hey de Leeuw. @gmail.com. En hey is met H-E-Y. Hedeleeuw@gmail.com. Schrijven, altijd leuk. Ik ben altijd wel blij als mensen iets laten horen van zich. Radio. Dat is een oude jingle. Dat is toch wel tof voor dit, hè?
1: Ja.
0: Met meneer Van Dijk erin. Ja. Gabriel. En Dreams. Dromen. Ja.

0: Leeuw.
1: Beter de Leeuw.
0: De Leeuw.
1: Eigenlijk is die heel muzikaal.
0: Kaal.
1: En als die een hele goede plaat hoort,
0: dan gaat hij helemaal van Bill.
1: Uit zijn bol.
0: Beter de Leeuw.
1: Ja, ja. Beter.
0: Ma.

0: blijft dit zo'n waanzinnige mooie versie vinden van het nummer Don't Stand So Close To Me van de Police. En de stem van Sting is toch wel fantastisch, ja zeker. Hey, we zijn weer aan het eind gekomen van deze show. Wat een teringzootje was het, sorry dat ik het zeg. Maar ik heb echt geprobeerd om er een normaal programma van te maken. Maar ja, door allerlei technische moeilijkheden ging het vandaag niet zoals het eigenlijk had moeten zijn. Dus mijn excuses daarvoor. De laatste plaat is uit 1968. Een nummer wat ooit Donna Summer ook uitgebracht heeft. MacArthur's Park. Hier is Richard Harris. Doei!
1: Hey, de Leeuw.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou-23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Exotic Energy. Bruist

0: Het leven is een stuk beter in de zomer. We genieten met z'n allen van een lekker lang weekend. Een lekker lang weekend. Voor mij is het iedere week weekend. Als je gepensioneerd bent, dan heb je 7 dagen in de week.
1: Rijp voor het bejaardenhuis.
0: Is het weekend. Misschien lig je te genieten op een strand. In een zonnig land waar je op vakantie bent. Geniet! Op een terrasje. Of een met een lekker tropisch drankje. En de radio aan natuurlijk op Exotic Energy.

Caribbean Voorvillers, je hoort ze alleen hier bij Exotic Energy. Ik heb een leuke uitgangs tip voor je voor 31 mei, dus volgende week. Daagse Gavina Band Passion treedt binnenkort op in Scheveningen tijdens het strandfest On The Beach. Het feest begint al om 3 uur 's middags en vindt plaats in Eve, voorheen Eve Whitehouse.

0: White House. Noteer even in je agenda. Leuk dat je weer luistert. Dit is Exotic Energy.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Dit is Exotic Energy. Met de allerlekkerste ingrediënten voor het heetste geluid. Alleen hier bij Exotic Energy.

0: bij Exotic Energy. Danny G. Oh, lekkere bachata. In de Haagse binnenstad kan je de tweede Pinksterdag genieten van het summerfeest dat plaats gaat vinden. Tijdens het shoppen kan je genieten van straatmuzikanten, cheerleaders, dansworkshop. En voor de kinderen valt er een heleboel te doen en te beleven op de tweede Pinksterdag in het hart van Den Haag.
1: Yo, yo, yo, van Waka.

0: Brazil?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: We blijven dit jaar bij de PC.
2: Met Sonic Energy.
0: Op het internet beleef je deze zomer dubbel pret. Een tropische verrassing op het World Wide Web. Dit is Exotic Energy. De online tropische verrassing.

Three Hunches in de rug. De promo-schijf van Cheyenne. Pantero en niemand minder dan Ros Rostoni. Het onderdeel van Ros en Iba. Je hoeft je dit Pinkster weekend niet te vervelen. Er valt weer genoeg te beleven in Den Haag. Van kust tot aan het centrum. In het Zuiderpark kan je tot en met maandag terecht. Tijdens het Japans en de Koreaans Food Festival. En wie niet genoeg krijgt van de Japanse cultuur, kan terecht voor.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. De muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terecht kwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 9.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoringen nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. En de speelfilm Michael over de 17 jaar geleden overleden zanger Michael Jackson heeft wereldwijd nu al $788 miljoen opgebracht. De biopic draait nog niet in alle landen, waardoor het bedrag waarschijnlijk verder zal oplopen. Volgens filmvakblad Variety kan de film uiteindelijk een record breken in het genre van muziekbiografieën. Daarmee zou Michael de film Bohemian Rhapsody kunnen inhalen als bestverdienende muzikale biopic. Er wordt inmiddels al gewerkt aan een vervolg op de film Michael. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: het in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden, zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoring nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoring nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was te vergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 4.

0: Wij weten waarom jij luistert.
1: Omdat wij weten wat jij wilt.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Vrijdag ben ik bij je, van 12 tot 1. De lekkerste sound van de week, en dat heet Lunchbreak.
1: Tom Jacobs.
2: Dit zijn de hits van toen en nu.
0: Oh yeah.
2: Je hoort ze hier, op Radio Amerika.
1: Dit is de Lunchbreak top 3.
0: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè. Ja, als je dit hoort.
2: Rotterdam, de muziek van de stad.
1: Tom's Lunchbreak, je lunchbreak.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24.